Dat is Timmerman Maria Loefkoes Waterloog. Ik werd de Markus Knecht en de Mark Knecht in Waterloog. Zwitserland is nog niet op. De Markus Knecht heeft heute Geburtstag. En ik wens hem alles Gute zum Geburtstag. Ade.